0: Twee mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Polderbaan gaat een week lang dicht en ravage na botsing op Schipholweg bij Leinden. Tot en met dinsdag 12 mei voert Schiphol jaarlijks regulier onderhoud uit aan de polderbaan. Tijdens deze periode is de start- en landingsbaan door de week niet beschikbaar voor het vliegverkeer. In het weekend blijft de polderbaan wel inzetbaar. Vliegtuigen zullen tijdens het onderhoud vooral gebruik maken van de Zwanenburgbaan en de Buitenvelderbaan. 'S Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan. Tijdens het onderhoud worden reparaties aan het asfalt en markeringen van de polderbaan uitgevoerd, worden de bekabeling en elektra gecontroleerd, de regenwaterafvoer doorgespoeld en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. Het onderhoud wordt gecombineerd met de vernieuwing van 2 taxibanen. Op de Schipholweg bij Leinden is zondagavond een ravage ontstaan nadat 2 auto's op elkaar botsten. Vlak na 9 uur kwam een automobilist vanaf de Amsterdamse baan de Schipholweg opgereden. Daarbij kwam de auto in botsing met een auto die daar rechtdoor reed. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Een van de voertuigen verloor zelfs de volledige voorkant. 1 inzittende moest medisch behandeld worden, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Radio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Stordorp in Hoofddorp werkt aan elektrisch vliegtuig en verwarde man aangetroffen op de Zandenburg. In Hoofddorp wordt door de start-up Elysian Aircraft een vliegtuig voor 90 passagiers ontworpen dat over minder dan 10 jaar een afstand van 750 kilometer moet kunnen overbruggen op batterijen. De EX90, die alleen nog op de tekentafel bestaat, krijgt aan beide vleugels 3 propellermotoren. Een team van 30 ingenieurs werkt het ontwerp stap voor stap uit in nauwe samenwerking met de TU Delft en partners als KLM en Transavia. Het gewicht van de batterijen is daarbij het belangrijkste probleem. Die zullen worden verwerkt in opvallend lange vleugels. Die krijgen opvouwbare uiteinden, anders passen ze niet binnen de bestaande luchthavenfaciliteiten. Zondagochtend 3 mei werd op de Zandenburg in Hoofddorp een verwarde man aangetroffen. Een bewoner zag de man staan, die vervolgens aan de deur kwam. Hij belde niet aan, maar de bewoner had het gevoel dat er iets niet in orde was en deed de deur open. De man van rond de 80 jaar praatte vrij onverstaanbaar en kwam verward over. De bewoner schakelde daarop de politie in, die zich even later over de man ontfermd heeft. Waar de man nu precies vandaan kwam en hoe het verder met hem ging, is niet bekend. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon er even door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op van ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
3: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
2: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
2: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer
1: van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Zwemlocaties in gemeenten worden weer gecontroleerd en bedrijfswagen in vlammen opgegaan in Sparenwoude. Sinds 1 mei wordt de zwemkwaliteit van officiële zwemlocaties in de gemeente weer gecontroleerd. Dat zijn de Tollenburgse Plas en het Haarlemmermeerse Bos. Op zwemwater.nl kunnen inwoners zien of het daar veilig is om te zwemmen. Onderbezitters zijn van harte welkom waar het is toegestaan. Maar op de stranden geldt een hondenverbod. Is de hond niet aangeleind buiten een losloopgebied, dan kun je een boete krijgen van €100. De komende periode zullen handhavers wat vaker aanwezig zijn om bezoekers te wijzen op de regels. Bezoekers die vragen hebben, kunnen ook bij hen terecht. Een bedrijfswagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan de Burgemeester Michielsenweg in recreatiegebied Spaarnwoude. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig in een lichte laaie. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De politie heeft meerdere getuigen gehoord ter plaatse en het onderzoek loopt nog steeds. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
3: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.
5: Ruud Kroes.

0: Jorde September van Earth, Wind & Fire.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard heel muziek. Onder meer van Toontje Lager, Blondie, Eva Max. Maar nu eerst muziek van eigen bodem. Hier is E. Natter en Talk to You.

0: hoorde Aswad met Shine.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio. De
0: ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag. Hier is Blondie.

0: Je hoorde Toontje Lager, stiekem gedanst.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Fooien werden in Zwitserland in 1974 afgeschaft naar een belastinggeschil. Service is nu inbegrepen in de prijs met hogere lonen als vervanging.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Polderbaan gaat een week lang dicht en ravage na botsing op Schipholweg bij Leinden. Tot en met dinsdag 12 mei voert Schiphol jaarlijks regulier onderhoud uit aan de polderbaan. Tijdens deze periode is de start- en landingsbaan door de week niet beschikbaar voor het vliegverkeer. In het weekend blijft de polderbaan wel inzetbaar. Vliegtuigen zullen tijdens het onderhoud vooral gebruik maken van de Zwanenburgbaan en de Buitenvelderbaan. 'S Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan. Tijdens het onderhoud worden reparaties aan het asfalt en markeringen van de polderbaan uitgevoerd, worden de bekabeling en elektra gecontroleerd, de regenwaterafvoer doorgespoeld en de lampen worden schoongemaakt of vervangen. Het onderhoud wordt gecombineerd met de vernieuwing van 2 taxibanen. Op de Schipholweg bij Leinden is zondagavond een ravage ontstaan nadat 2 auto's op elkaar botsten. Vlak na 9 uur kwam een automobilist vanaf de Amsterdamse baan de Schipholweg opgereden. Daarbij kwam de auto in botsing met een auto die daar rechtdoor reed. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.

0: Een van de voertuigen verloor zelfs de volledige voorkant. Een inzittende moest medisch behandeld worden, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio.
3: Ruud Kroes.

0: Je hoorde ABBA met Gimme Gimme.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat die is aangevraagd door Maya. Ze schrijft bijzondere muziek uit het rijke Haagse muziekverleden. Nou, daar heb je zeker gelijk in. Maya, deze is voor jou. Hier is Sandy Coast, The Eyes of Jenny.

0: hoorde Kygo samen met Sandro Cavazza en Happy Now.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch toont niet een persoon die schreeuwt, maar iemand die zijn oren bedekt voor een schreeuw uit de natuur. Een reactie op een weerfenomeen.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoorde Shania Twain met You're Still The One. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. Tot straks, na het nieuws.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
3: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
2: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
4: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
2: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: de Maywoods, Rio.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je daar verwachten? Bijzondere berichten. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. Misschien nog wat sportnieuws. En muziek, onder meer van DJ Tiësto, van John Farnham, van Enrique Iglesias. Maar nu eerst Zara Larsson, Midnight Sun.

0: You're the Sovietus Baxter, Murder on the Dancefloor.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Ben jij een liefhebber van speciaal bier of gewoon nieuwsgierig naar nieuwe smaken? Dan kun je komen naar een gezellige bierproeverij in het café van C. in Hoofddorp. En dat is aanstaande zaterdag 9 mei, aanvang 4 uur 's middags.

0: Je hoorde DJ Chesto samen met Brianna Brace en Beautiful Places.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: In 1914 werd de vierjarige Charlotte May Pierstorff via de post verstuurd voor 32 cent. Omdat haar ouders dit goedkoper vonden dan een treinkaartje.

0: Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Stordorp in Hoofddorp werkt aan elektrisch vliegtuig en verwarde man aangetroffen op de Zandenburg. In Hoofddorp wordt door de start-up Elysian Aircraft een vliegtuig voor 90 passagiers ontworpen dat over minder dan 10 jaar een afstand van 750 kilometer moet kunnen overbruggen op batterijen. De EX90, die alleen nog op de tekentafel bestaat, krijgt aan beide vleugels 3 propellermotoren. Een team van 30 ingenieurs werkt het ontwerp stap voor stap uit in nauwe samenwerking met de TU Delft en partners als KLM en Transavia. Het gewicht van de batterijen is daarbij het belangrijkste probleem. Die zullen worden verwerkt in opvallend lange vleugels. Die krijgen opvouwbare uiteinden, anders passen ze niet binnen de bestaande luchthavenfaciliteiten. Zondagochtend 3 mei werd op de Zandenburg in Hoofddorp een verwarde man aangetroffen. Een bewoner zag de man staan, die vervolgens aan de deur kwam. Hij belde niet aan, maar de bewoner had het gevoel dat er iets niet in orde was en deed de deur open. De man van rond de 80 jaar praatte vrij onverstaanbaar en kwam verward over. De bewoner schakelde daarop de politie in, die zich even later over de man ontfermd heeft. Waar de man nu precies vandaan kwam en hoe het verder met hem ging, is niet bekend. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon er even door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op van ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Van Meer Radio.
0: Meer Radio. Super Track.
3: I think I'm starting to fall in love. My love is deep. My love is deep.
4: De Meer Radio Super Track van deze week is van lokaal talent Bobby Mars. My love is deep.

0: Je hoorde Bobby Mars. Uit Hoofddorp komt hij. De supertrack van deze week. Mind Love is Deep.
1: Opvallend nieuws.
0: In de IJslandse folklore is er een Yule-cat. En noemen we dat in het IJslands Jöla-kötur. Die mensen op kerstavond opeet als ze geen nieuwe kleding hebben gekregen.

0: goede regie.
1: Je hoorde James Brown met Woman.
2: Meer radio duikt de geschiedenis in.
1: De oudste drinkbare wijn bevindt zich in een vat uit 1472. En is in de afgelopen eeuwen slechts 3 keer geproefd.

hoorde Alex Warren samen met Jelly Roll en Bloodline. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Brian Adams, Run to You. Een fijne dag en tot snel. Hoi.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Zwemlocaties in gemeenten worden weer gecontroleerd en bedrijfswagen in vlammen opgegaan in Sparenwoude. Sinds 1 mei wordt de zwemkwaliteit van officiële zwemlocaties in de gemeente weer gecontroleerd. Dat zijn de Tollenburgse Plas en het Haarlemmermeerse Bos. Op zwemwater.nl kunnen inwoners zien of het daar veilig is om te zwemmen. Hondenbezitters zijn van harte welkom waar het is toegestaan. Maar op de stranden geldt een hondenverbod. Is de hond niet aangeleind buiten een losloopgebied, dan kun je een boete krijgen van €100. De komende periode zullen handhavers wat vaker aanwezig zijn om bezoekers te wijzen op de regels. Bezoekers die vragen hebben, kunnen ook bij hen terecht. Een bedrijfswagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan de Burgemeester Michielsenweg in recreatiegebied Spaarnwoude. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig in een lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De politie heeft meerdere getuigen gehoord ter plaatse en het onderzoek loopt nog steeds. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Muziekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Polderbaan gaat een week lang dicht en ravage na botsing op Schipholweg bij Leinden. Tot en met dinsdag 12 mei voert Schiphol jaarlijks regulier onderhoud uit aan de polderbaan. Tijdens deze periode is de start- en landingsbaan door de week niet beschikbaar voor het vliegverkeer. In het weekend blijft de polderbaan wel inzetbaar. Vliegtuigen zullen tijdens het onderhoud vooral gebruik maken van de Zwanenburgbaan en de Buitenvelderbaan. 'S Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan. Tijdens het onderhoud worden reparaties aan het asfalt en markeringen van de polderbaan uitgevoerd, worden de bekabeling en elektra gecontroleerd, de regenwaterafvoer doorgespoeld en de lampen worden schoongemaakt of vervangen.

0: onderhoud wordt gecombineerd met de vernieuwing van 2 taxibanen. Op de Schipholweg bij Leinden is zondagavond een ravage ontstaan nadat 2 auto's op elkaar botsten. Vlak na 9 uur kwam een automobilist vanaf de Amsterdamse baan de Schipholweg opgereden. Daarbij kwam de auto in botsing met een auto die daar rechtdoor reed. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Een van de voertuigen verloor zelfs de volledige voorkant. 1 inzittende moest medisch behandeld worden, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is vrij veel bewolking, maar soms komt ook de zon door en blijft het verder overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 tot 18 graden en er waait daarbij een matige wind rond kracht 3 à 4, eerst vanuit het zuidwesten en later vanuit het noorden. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Met een VR-bril de toekomst van de spoorzone bekijken en kanovereniging Waterwolf opent deuren voor publiek. Op maandag 18 mei krijgen ondernemers in Haarlemmermeer de kans om de toekomst van de spoorzone Hoofddorp voor hun ogen te zien. Tijdens de Beukenhorst Bruist zetten vastgoed Haarlemmermeer, Rabobank Regio Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een VR-bril op de neus van bezoekers, zodat zij de plannen voor het nieuwe stationskwartier, de nieuwe metro en HOV-lijn zelf kunnen ervaren. De spoorzone Hoofddorp staat voor een ingrijpende transformatie met een grote impact op de regio. Het is dus belangrijk voor ondernemers daarover meer informatie te verkrijgen. De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei van 16:45 'smiddags tot 19:00 in de avond. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue 100 te Hoofddorp. Kanovereniging Waterwolf zet op Hemelvaartsdag, dat is donderdag 14 mei, haar deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kanosport. Tussen 11:00 's ochtends en 16:00 'middags zijn jong en oud welkom op de vereniging.

0: vestigingslocatie aan de Hoofdweg 567A in Hoofddorp. U kunt daar kennis maken met de club en ook zelf het water opgaan. Voor kinderen zijn er speciale kleinere kajaks beschikbaar, zodat ze veilig en comfortabel kunnen meedoen. De vereniging benadrukt dat het een sport is die relatief snel aan te leren is en daarom geschikt is voor een breed publiek. Voor geïnteresseerden zijn er tweedehands kanuspullen te koop en is er ook een foodtruck aanwezig voor een hapje en een drankje. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio. We're

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Waarschuwing. Mogelijke oplichting aan de deur in Hoofddorp en Ricky Kolen en Leo Blokhuis donderdag 7 mei in C-Theater. In Hoofddorp zijn mogelijk weer oplichters actief die langs de deuren gaan. Zij wekken de indruk alsof zij namens de gemeente werken en bieden diensten aan voor het verduurzamen van woningen, zoals de verkoop van thuisbatterijen. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties. Hoewel iedereen in principe langs de deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De betreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen. Op de website van Deurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeenten. Zij voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Wees alert en ga niet zomaar in op aanbiedingen aan de deur. En bij twijfel niet doen en meld het bij de gemeente of politie. Met The Soul of Country komen Leo Blokhuis en Ricky Kolen 7 mei met een gezamenlijke voorstelling terug naar het theater. Zij verkennen in deze nieuwe show de ambachtelijke countrymuziek. Samen gaan ze op zoek naar liedjes die zonder opsmuk de eerlijke en kwetsbare kant van de zanger tonen. Maar ook naar de ziel van het genre en naar liedjes die vertellen waar het op staat. Leo en Ricky doen dit met humor en enthousiasme om persoonlijk te zijn in hun verhalen. En dat is belangrijk in een tijd waarin AI ook liedjes kan schrijven. Juist omdat ze door mensen is gemaakt, is muziek belangrijk voor hen. Ricky zal bekende klassiekers zoals Jolene en Behind Closed Doors zingen en Leo geeft daarbij verrassende context. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige perioden. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwindkracht 3 tot 4 naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Patrice Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reynders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reynders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Met een VR-bril de toekomst van de spoorzone bekijken en kanovereniging Waterwolf opent deuren voor publiek. Op maandag 18 mei krijgen ondernemers in Haarlemmermeer de kans om de toekomst van de spoorzone Hoofddorp voor hun ogen te zien. Tijdens de Beukenhorst Bruist zetten vastgoed Haarlemmermeer, Rabobank regio Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een VR-bril op de neus van bezoekers, zodat zij de plannen voor het nieuwe stationskwartier, de nieuwe metro en HOV-lijn zelf kunnen ervaren. De spoorzone Hoofddorp staat voor een ingrijpende transformatie met een grote impact op de regio. Het is dus belangrijk voor ondernemers daarover meer informatie te verkrijgen. De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei van 16:45 'smiddags tot 19:00 in de avond. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue 100 te Hoofddorp. Kanovereniging Waterwolf zet op Hemelvaartsdag, dat is donderdag 14 mei, haar deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kanosport. Tussen 11:00 ochtends en 16:00 middags zijn jong en oud welkom op de verenigingslocatie aan de Hoofdweg 567A in Hoofddorp. U kunt daar kennis maken met de club en ook zelf het water opgaan. Voor kinderen zijn er speciale kleinere kajaks beschikbaar, zodat ze veilig en comfortabel kunnen meedoen. De vereniging benadrukt dat het een sport is die relatief snel aan te leren is en daarom geschikt is voor een breed publiek. Voor geïnteresseerden zijn er tweedehands kanuspullen te koop en is er ook een foodtruck aanwezig voor een hapje en een drankje. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige perioden. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwindkracht 3 tot 4 naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Twee gewonden bij ongeval met motor en auto bij Leinden. En stoomgemaal Halfweg gratis open op Gemalendag. Een motor met twee berijders is maandagmiddag in botsing gekomen met een auto op de kruising van de Melbournestraat en de Seboerlaan in Leinden. De berijders van de motor raakten daarbij allebei gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 2:30 's middags reed de motor over het fietspad en kwam op de kruising in botsing met een auto. Meerdere politieeenheden en 3 ambulances kwamen ter plaatse. De gewonden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto is vanwege duizeligheidsklachten ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De kruising was volledig afgezet voor onderzoek naar de oorzaak. Aanstaande zondag is het Moederdag, maar ook Nationale Gemalendag. Die dag is stoomgemaal Halfweg 's middags gratis toegankelijk van 1 uur tot 4 uur. Het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld draait op die dag echter niet onder stoom. Toch is een bezoek aan het gemaal op deze dag een leuke ervaring. Je proeft de sfeer van een gemaal uit de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Ook voor kinderen is er op 10 mei veel te beleven. Er zijn draaiende modelstoommachines, je kunt meedoen aan een fotobingo, luisteren naar het spannende verhaal Help, de kolen zijn gestolen, en op zoek gaan naar de gouden steenkool. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen twee Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Non-stop muziek.

jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit

0: batterijen. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties. Hoewel iedereen in principe langs de deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De betreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen. Op de website van Deurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeente. Zij voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Wees alert en ga niet zomaar in op aanbiedingen aan de deur. En bij twijfel niet doen en meld het bij de gemeente of politie. Met The Soul of Country komen Leo Blokhuis en Ricky Kolen 7 mei met een gezamenlijke voorstelling terug naar het theater. Zij verkennen in deze nieuwe show de ambachtelijke countrymuziek. Samen gaan ze op zoek naar liedjes die zonder opsmuk de eerlijke en kwetsbare kant van de zanger tonen. Maar ook naar de ziel van het genre en naar liedjes die vertellen waar het op staat. Leo en Ricky doen dit met humor en enthousiasme om persoonlijk te zijn in hun verhalen. En dat is belangrijk in een tijd waarin AI ook liedjes kan schrijven. Juist omdat ze door mensen is gemaakt, is muziek belangrijk voor hen. Ricky zal bekende klassiekers zoals Jolene en Behind Closed Doors zingen. En Leo geeft daarbij verrassende context. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige periode. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwind kracht 3 tot 4... naar een matige noordoostenwind, windkracht 3.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
3: Dinsdag.
1: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Met een VR-bril de toekomst van de spoorzone bekijken en kanovereniging Waterwolf opent deuren voor publiek. Op maandag 18 mei krijgen ondernemers in Haarlemmermeer de kans om de toekomst van de spoorzone Hoofddorp voor hun ogen te zien. Tijdens de Beukenhorst Bruist zetten vastgoed Haarlemmermeer, Rabobank regio Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer een VR-bril op de neus van bezoekers, zodat zij de plannen voor het nieuwe stationskwartier, de nieuwe metro en HOV-lijn zelf kunnen ervaren. De spoorzone Hoofddorp staat voor een ingrijpende transformatie met een grote impact op de regio. Het is dus belangrijk voor ondernemers daarover meer informatie te verkrijgen. De bijeenkomst vindt plaats op 18 mei van 16:45 'smiddags tot 19:00 in de avond. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor aan de Taurus Avenue 100 te Hoofddorp. Kanovereniging Waterwolf zet op Hemelvaartsdag, dat is donderdag 14 mei, haar deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kanosport. Tussen 11:00 ochtends en 16:00 middags zijn jong en oud welkom op de verenigingslocatie aan de Hoofdweg 567A in Hoofddorp. U kunt daar kennis maken met de club en ook zelf het water opgaan. Voor kinderen zijn er speciale kleinere kajaks beschikbaar, zodat ze veilig en comfortabel kunnen meedoen. De vereniging benadrukt dat het een sport is die relatief snel aan te leren is en daarom geschikt is voor een breed publiek. Voor geïnteresseerden zijn er tweedehands kanospullen te koop en is er ook een foodtruck aanwezig voor een hapje en een drankje. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. We hebben de komende periode wisselend bewolkt weer, met vooral in de middag zonnige perioden. En het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 15 à 16 graden. De wind draait uiteindelijk van een noordenwindkracht 3 tot 4 naar een matige noordoostenwind windkracht 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: Onderweg.
6: Dinsdag.
5: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

1965 nam Gloria Jones dat al op. En daarna vergezelde ze haar man Mark Bolens en werd zij onderdeel van T-Rex. Dat, zal ik dat eens draaien? T-Rex is ook wel heel erg aardig. Hallo, goedenavond. Het is na sessie. Je weet wel hoe het gaat. Dan gaat de playlist van Meer Radio, die zo veel door de muziekredactie is samengesteld, heel even aan de kant. En ik mag dan een uurtje Soul at Six doen. Met andere woorden, dansbare muziek. Zal ik er een paar opnoemen? Jawel, de Sound of Music van Dayton heb ik voor je klaarstaan. Disclosure met Al Green. Nou ja, als dat niet dansbaar is, weet ik het ook niet. En Jenny Burton, die komen in het eerste half uur voorbij. Wat er daarna komt, tot 7 uur. Ja, dan moet je gewoon blijven luisteren, want daar moet ik nog even over nadenken. Of ik dat eigenlijk allemaal wel zeker weet. Dit is Sound and Vision van David Bowie. Dat maakte hij in de jaren 70 toen hij in Berlijn woonde. Had hij ook Heroes en best wel een beetje wat meer depressieve muziek. Maar als ik dit heerlijke Sound and Vision met een ontzettend lang intro, dus is het sowieso een DJ Dream natuurlijk. Gewoon een lekker dansbaar nummer. En daarnaast leg ik ook zometeen nog Nick Lowe's I Love the Sound of Breaking Glass, wat ik eigenlijk ook een soort Bowie dansbare track vind. En daartussendoor nog Jenny Burton met Bad Habits. Met andere woorden, Soul at Six bij Meer Radio tot 7 uur. Zalig. Leuk dat je luistert.

ja, zo dansen wij in 1985 op dit soort lekkere muziek. Bad Habits, maar die hadden we misschien toen ook wel, dat wil ik vanaf zijn, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar Jenny Burton zeker en vast wel, want zij maakt hier een heerlijke plaat mee. Bad Habits, bij meer radio, Soul at Six. Nou, ik startte natuurlijk deze uitzending met Tainted Love, Gloria Jones. En daarna had ik natuurlijk David Bowie, Sound and Vision. En ik vind deze track van Nick Lowe, die heeft daar wel heel dichtbij gelegen en is ook maar een jaar later gemaakt.

Howard Lawrence zijn samen Disclosure. En daar voegen ze dan wel eens een gaststem aan toe. In dit geval was het Al Green. Dus dan combineer je lekkere Britse elektronica, muziek, dansbaar sowieso met Al Green. En ja, nou ja, dat is een soul meneer en dan is dansen bijna wel verplicht. Zelfs hier bij meer radio's Soul at Six. The Sound of Music, de heerlijke Sound of Music die we graag willen horen. En deze Sound of Music komt uit Dayton. Band heet ook Dayton. Nou ja, ik ben van die leeftijd dat schoolfeesten een hele happening waren. Vaak kwam het meer op je eerste biertje en je eerste vriendinnetje. En dansen op dit soort muziek hoorde daar zeker er ook bij. Ik heb zo meteen nog Della Soul voor je. En Daryl Hall en John Oates. En ja, dat hoort dan weer een beetje bij elkaar.

Er zit een sampletje in van Sly Stone. De Detroit Emeralds. Draai ik hier trouwens ook. De Emotions. Die heel dicht tegen Urban Fire aangelegen hebben. Worden hier ook ingesampled. Maar natuurlijk het allergrootste sample wat in dit stukje voorkomt. En wat zo lekker meedeunt. En waar je zo lekker op mee kan dansen. Is natuurlijk van Daryl Hall en John Oates. En laat dat nou net I Can't Go For That zijn. Oh, we dansen gewoon lekker door. Ik heb de nieuwslezer al voorbij zien komen. We gaan zo meteen in een paar minuten eventjes het nieuws doornemen. Volgens mij is het nog niet eens een minuut. Het hoofdpunt van het nieuws. Weet je ook wat er buiten de polder gebeurt. En daarna start ik Blood, Sweat and Tears voor je op. Om nog een half uurtje verder te dansen hier bij meer radio's Soul at Six. Waarvan ik elke keer weer zeg dat ik het zo geweldig leuk vind. Dat je luistert en meedoet. We'll be right back.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in de volle gang. Hier en daar is het heel druk, zoals in Haarlem, waar mensen op een gegeven moment in de verdrukking dreigden te komen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag de Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Het gezicht van Milieudefensie, directeur Donald Pols, wordt directeur duurzaam bij staalbedrijf Tata Steel. Milieudefensie is boos over die overstap naar een van de grootste vervuilers van ons land. Het weer, morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land is het droog met soms wat zon. Het wordt morgen een graad of 13.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is...

toch prachtig, die blokfluit. Doet me denken aan een blokfluitles vroeger op school. Dan hoor je niet heel vaak meer blokfluit in muziek. En ja, dit eindigt in een heerlijke chaos. Blood, Sweat and Tears. En dat zullen we er teken tegen aangegooid hebben. Openen het tweede gedeelte van Soul at Six. We gaan tot 7 uur lekker dansbaar door. Ik had het idee dat dit spinning wheel ook nog... Ja, dat is misschien een wat ingewikkelde dans. Dat eindigt in een fluitconcert, zal ik maar zeggen. Dat is misschien niet voor elke artiest en ook niet voor elke DJ weggelegd. Om eens een heerlijk fluitconcert te krijgen. Smokey Robinson, Shaq Attack, Deodato en Dan Hartman heb ik voor je klaarstaan. Wow, dat is een prachtig dansbaar geheel. Dank u wel, David Clayton Thomas, zanger en leider van Blood, Sweat and Tears. We kijken even buiten door het raam en we zien dat het weer voor, ja, het is maart, april, doet wat het wil. En dan uiteindelijk kan het dan toch nog een beetje regenen. Aaron Juice Jones zong er een heel nummer over, The Rain. Ik wist niet dat deze meneer, voordat hij überhaupt zanger was, in begin jaren 80 sluipschutter was bij de Marines in Amerika. Dus hij ging op het dak zitten met een konuitverken. Maar hoe word je dan van sluipschutter zanger? Ja, dat kan je jezelf... Nou, weet je wat? Terwijl je lekker aan het dansen bent op het plaatje, moet je je afvragen hoe je van sluipschutter, waar je eigenlijk onzichtbaar moet zijn, zanger wordt voor op een podium waar je heel erg zichtbaar en hoorbaar moet zijn. Mooie carrière switch. Hier naar Harlem, hier om de hoek, waar Bill Withers zingt natuurlijk over het andere Harlem. Leuk dat je luistert.

prachtig. Harlem, Bill Withers. Oef. Het is misschien wel een van zijn betere nummers, maar dat is natuurlijk ook maar een kwestie van smaak. Ik vind het helemaal geweldig. Het bouwt prachtig op. Het is alsof je in Haarlem bent, zal ik maar zeggen. Ja, toch? Ik vind het beste nummertje van Bill Withers. En Bill Withers, nou ja, dit is natuurlijk een grootheid die er mag zijn. Over grootheid is gewoon Dan Hartman. Die maakte natuurlijk Relight My Fire, wat op geen enkel schoolfeest ontbrak. Maar allerlei heerlijke andere dansbare muziekjes. Zullen we ze even aftellen? Dit is Instant Replay.

Ik ben nooit in een Motown Studios geweest in Detroit, maar ik kan me zo voorstellen dat er bij de voordeur een standbeeld staat van Smokey Robinson. Want die man heeft heel veel geschreven en uiteindelijk ook hele fijne, lekkere nummertjes zelf gemaakt. Bijvoorbeeld dit Tears of a Clown. Nou, SOS. Zullen we even een morsecode erbij pakken? Is dit trouwens de SOS morsecode? Bekijk maar hard. Dit toch? Drie keer kort, drie keer lang, drie keer kort. Of drie keer lang, drie keer kort. Ik vond dat zou een SOS. Fire in the Sky van Deodato. Oh, ik luister maar dansbaar uitzetten. We gaan maar zo meteen nog naar Shaka Tak en dan moet het erop zitten. En dan zie ik je morgen weer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In de Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
3: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
2: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Faces. Fedor Feldman.

0: Heerlijke vrijheid en duizendmaal doe op meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, warm welkom op deze mooie bevrijdingsdag. Ik vind het wel fijn om eventjes te openen met een, nou ja, een Duitse artiest die dan Vrijheid heet van zijn achternaam. Ja, dat is toch een toepasselijke plaat op deze bevrijdingsdag. Eventjes op deze manier. Vind ik wel. Warm welkom, 5 mei 2026. De feestdag die geen officiële feestdag is dit jaar. Dan moeten we nog even een paar jaar op wachten. Wanneer is dat ook alweer? 2030. Ja, 2030. Mogen we weer echt een vrije dag voor krijgen. Een wettelijke vrije dag. Anders moet je hem vrij nemen. Nou ja, er zijn in ieder geval nog genoeg mensen die dat hebben gedaan. Want het is nog voor een aantal scholen meivakantie. Ik begrijp daar helemaal niks van op dit moment, eerlijk gezegd. Nee, ja, vorige week was het dan eigenlijk wel officieel meivakantie voor alle scholen. Maar er zijn heel wat basisscholen en middelbare scholen die de vrijheid hebben genomen om er nog een week aan vast te plakken aan de voor- of achterkant. Ja, ze zijn er in één keer dan scholen die al vrij waren voor Koningsdag. Nu moest in één keer die koningsspelen op een heel ander moment worden georganiseerd. En er zijn er ook nog een aantal scholen die nu nog steeds vrij zijn. Ja, ik hou het allemaal niet meer bij. Ik heb sowieso geen kinderen. En dat zal waarschijnlijk ook maar beter zijn ook. Ja, als ik zou er waarschijnlijk nu gewoon bij het schoolplein hebben gestaan. En om dan achter te komen dat een school dicht is. Weet je wel, zie ik in één keer met die kinderen en denk ja, wat moeten we nu bedenken? Ja, moet dan naar mijn werk? Ik heb wel een afspraak vandaag. Dat zou mij overkomen, absoluut. Nou ja, wat dat betreft is het maar voor iedereen beter dat ik kinderloos door het leven ga. En ik heb vandaag niet vrij. Nee, want ik ben aan het werk. Dat is wel duidelijk. Zoals eigenlijk wel veel mensen. Maar het is deze keer niet echt een mooie dag om... laten we wel wezen. Vaak is het een soort van bonusdagje. Als Koningsdag een beetje in het water is gevallen door kou en regen en grijs en dat soort dingen allemaal. Dan is er een soort van bonusdagje nog wel van te maken op de bevrijdingsdag. Dat hebben we de afgelopen jaren iedere keer gezien. Dat op het moment dat het dan een beetje tegenviel. Dat dan mensen in één keer die bevrijdingsdag vrij nemen en dan naar al die bevrijdingsfestivals gaan. Want er zijn er precies nog wel genoeg. Je kan naar Haarlem, je kan naar Amsterdam. Je kan genoeg plekken op deze kloof, deze aardkloof omheen te gaan vandaag. En dat doen dan mensen ook massaal als de Koningsdag een beetje in het water gevallen is. Maar dat valt me al mee dit jaar, want het was echt prachtig mooi weer. We hebben vorige week echt een prachtige week gehad, toch? Ja, werd misschien wel een beetje verpest door wat smog van de Veluwe, maar verder voor de rest was het eigenlijk heerlijk. Ja, echt genieten. Kan niet beter. Maar goed, de meivakantie voor een deel weer over, voor een deel weer niet. We maken er nog even wat van, dus als je moet werken deze week, veel sterkte. En als je nog vrij bent, geniet ervan. En wat gaan we doen in de show? Nou ja, eigenlijk vooral veel muziek draaien uit het verre verleden. En dan met name de muziek die is vergeten. En wat is nou eigenlijk een voorwaarde om vergeten te worden? Ik weet het nog steeds niet. Na 6 jaar programma en 6 jaar onderzoeken, redactie, weet ik het allemaal. Is het me nog steeds niet gelukt om de formule erachter te vinden. Wanneer is nou een plaat gedoemd om vergeten te worden? En wanneer is een plaat een evergreen? Het is toch altijd wel lastig. Bij sommige platen hoor je het meteen. Dat je echt denkt, ja, die is zo niet tijdloos dat die eigenlijk moet blijven hangen in de tand destijds, weet je wel. Dat die is blijven hangen in de jaren 80 of in de zero's. Of, nou ja, dat hoor je vaak wel. Of platen die niet meer kunnen. Dat de artiest gecanceld is. Of de teksten dusdanig schuin zijn dat het niet meer past in deze huidige tijd. Bijvoorbeeld. Of dat het moeilijk te verkopen is. Lange platen. Of platen met een moeilijk te mixen intro. Nou goed, ga zo maar door. Dat is een beetje vaak het recept voor een vergeten plaat. Aan mij de taak om die terug te brengen in herinnering vanavond. En jij mag ook een duit in het zakje doen. Je kan mailen studio@meerradio.nl voor vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Want daar heb ik dringend opvoeding voor nodig. Ik ben ergens muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. Dat betekent alle vergeten platen uit de jaren 80 en jaren 70. Die ken ik helemaal niet. Maar ik laat me graag verrassen door jou. studio@meerradio.nl. Dat is het welbekende e-mailadres. studio@meerradio.nl. Nu terug naar de Zero's. Missy Elliott.

Je hebt hem helemaal grijs gedraaid tijdens mijn vakantie in Schotland. Het nieuwe album van Harry Styles. Onder andere deze single is eraf gekomen. De tweede single van het album. En meteen nog een groot succes. American Girls op Meer Radio. En daarvoor Missy Elliott. En haar For My People uit alweer 2002. Dat is alweer een tijdje geleden. Ja, we gaan nog verder terug in de tijd. 20 jaar hiervoor zelfs. Dus dan zitten we echt al op een behoorlijk en terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1982. En 1982, dat is het jaar geweest waarin Spanje toetrad als 16e lidstaat van de NAVO. Ja, en nu op dit moment een pain in the ass van Trump, denk ik toch wel. Is toch wel een van de weinige premiers die zich kritisch uitspreekt tegenover Trump. En er komen er langzamerhand steeds meer bij. Ja, je ziet toch wel dat er met name ook intern in Amerika nu al dingetjes beginnen te ontstaan. Dat zelfs zijn absolute aanhangers in buiten de mainstream media om in eigen vlogs, in eigen podcast en weet ik het allemaal, toch eens tegen Trump keren. Zelfs MAGA-aanhangers. Ja. Nou ja, goed. Dat moet even gezegd worden. Hebben ze toch nog iets gedaan, hè, de Spanjaarden in de NAVO? Kritiek geven op Trump. Dat is dan het eerste wat ze echt daadwerkelijk uitspoken misschien. Nou ja, ze hebben nog wat basis en zo. Nee, flauw. 1982 ook het jaar geweest waarin het kabinet van 8 viel. Van 8-2 was dat. En dat kwam nadat een PvdA-minister het oneens blijft over de bezuinigingen voor 1983. En daarmee is er dus een clash ontstaan tussen CDA, D66 en PvdA. En werden dus nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Vervroegde verkiezingen dan, in dit geval. En eigenlijk hebben ze nog wel aardig sinds... hebben ze het ver geschopt, toch? Jawel. Of niet? Nee. September 1981 zijn ze begonnen. En in mei 82 was het alweer demissionair. Dus het is niet lang. Nee. Niet heel veel dagen. Wel erg. Ja, soms is het ook weer interessant om dan te zien hoe dat dan allemaal gaat. We nu net zeggen van, het is niet meer te doen. Het kan allemaal niet meer. Er is geen enkel kabinet dat de rit uitzit. Nou, het is echt heel uitzonderlijk dat ze de rit uitzitten. Ja, wat hebben we nou gehad? We hebben Rutte 2 heeft de rit uitgezeten. En Paars 1, volgens mij, dat is in mijn leven geweest. En de rest, allemaal gevallen. Allemaal. Dus het is niet echt iets van de laatste tijd, denk ik. 1982, ook het jaar geweest waarin Formule 1-coureur om het leven kwam. Toch wel heel erg heftig. De Formule 1-coureur Gilles Villeneuve, die verongelukte. Tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van België. Hij kwam in aanraking met de auto van Jochem Mas. En dat is fataal geworden. Ja, dus de laatste jaren gaat het wel beter met de veiligheid. Ik bedoel, er is een enorm gat geweest toch wel. Van, ik denk bijna 20 jaar, maar niet helemaal. Het is toch in 2015 is er weer een hele jonge coureur op het leven gekomen. En natuurlijk 1994, Anton Senna. Dat is wel echt, misschien wel de bekendste. En daarin ook wel weer een nieuwe lichting geweest om te zeggen, nou ja, misschien moeten we toch wel iets gaan doen aan de veiligheid van die auto's. Het mag wel ietsjes beter. Je kan wel zeggen tegen die jongens van, eigen schuld, dikke bult. Het is een gevaarlijke sport. Het is een risico die je neemt, maar toch? Het moet ook wel iets veiliger kunnen. En het is wel veiliger geworden in die jaren.

Blijkbaar mag het weer. Lange plaat in de top 40. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In op Meer Radio. 5,5 minuut. En daarvoor nog Shaq & Stevens en Give Me Your Heart Tonight. Nu tijd voor het vergeten oeuvre van een Britse zanger. Met een heel rijk oeuvre hoor. Niet alles kunnen we nog meer draaien. Nikita draaien we nog wel. Sacrifice, maar deze nooit meer. Clap at the end of the...

0: kostte vrij veel moeite om een plaat te vinden van Elton John die we niet meer draaien. Maar het is me toch gelukt. Club at the End of the Street. Ja, er zijn toch wel heel wat artiesten bij die waarvan eigenlijk de meerderheid van de discografie vergeten wordt. Ja, eigenlijk bijna alle artiesten hebben dat wel. Maar er zijn een aantal bij, zoals bijvoorbeeld The Police. Maar ook Fleetwood Mac, Michael Jackson. Ja, en Elton John hoort daar ook bij dat eigenlijk de meerderheid van de discografie evergreen geworden is. Dat het echt heel veel moeite kost om een singeltje te vinden wat we niet meer draaien. Dat is heel uniek. Maar ja, goed, Elton John heeft het wel aan zich kleven. Wat dat betreft is het een grootheid in de popindustrie. Zometeen tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik ben ergens muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. Dat betekent echt alle vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70 die je helemaal niet kent. Ik heb jouw hulp dringend nodig. Wil je mij een muzikaal opvoeden, dan kan dat studio@meerradio.nl. Kom maar op. Maar eerst kijken we naar het weer. Het is een stuk kouder dan vorige week. De temperatuur die daalt naar een graad of 6 vannacht. En het is niet warm. Nee, is dat ook een aardig noordenwindje. Windkracht 3 ongeveer. Morgen overdag af en toe een kans op wat regen. Verder ook laat de zon zich wel regelmatig zien, dat wel. Maar het wordt niet warm. Een graad of 13, 14 maximaal. En er staat nog steeds een aardig noordenwindje. Windkracht 3 ongeveer.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ja, is het discutabel? Discutabel, jawel. Zo nu en dan wordt hij nog wel eens gedraaid op de radio, maar niet vaak. Is ook schitterend. EOS was de afkorting in de zeros en uit de schaduw. Ook een plaat die werd gebruikt in een commercial voor staatsloterij. En dan doe je het goed, want de staatsloterij hebben altijd hele lange commercials. Vaak wel een minuut, misschien nog wel langer dan een minuut. Zeker tijdens de oudejaarstrekkingen, dan kan je dat nog wel eens hebben. Dat er ineens een hele lange commercial komt en je denkt, waar haalt ze toch het geld vandaan? Oh ja, natuurlijk. Dat zijn al die mensen die meedoen aan de staatsloterij en niet winnen. Ja, daar hadden ze het geld vandaan. Er is geld zat daar natuurlijk, uiteraard. Ja. Als je zulke lange commercials kan veroorloven, dan is er geld. Maar ja, ze hebben er geen windeier op gelegd, deze heren van EOS. Want het heeft zijn hit opgeleverd. Soms werkt het wel, hè, dat je dan toch een plaat eventjes in de schijnwerper zet door hem elke dag, ik weet niet hoeveel keren, uit te zenden op de nationale televisie in een commercial. Dat er ineens mensen denken, hé, wat een leuk plaatje eigenlijk. Kan ik ergens het hele origineel vinden? En dan ineens is daar een hit geboren. En ze zijn er best wel veel. Misschien is wel de bekendste 15 miljoen mensen. Het was ook echt alleen maar een reclamehitje geworden. Sterker nog, het moest nog helemaal geschreven worden om ervoor te zorgen dat het als single uitgebracht kon worden. Eigenlijk was het een soort van edit alleen maar voor de commercial. Ja, dat heb je soms ook wel eens... Nee, niet waar? En waar was hij ook weer van? Volgens mij van de Postbank, toch? Oeh, dat gaf ik me even helemaal in mijn geheugen. Dat is ook zoiets wat helemaal weg is, die Postbank. Terwijl de commercials kan ik me nog wel goed herinneren. Alexander de Buissonnier en... ja, weet je nog, wat is de kracht van de Postbank? Raar. Eigenlijk hadden ze qua merk de Postbank beter overeind kunnen houden. En de Giro en dat soort dingen allemaal dan ING. Want ING die had op dat moment eigenlijk weinig merkwaarde. Toch wel zonde dat het zo gaat. Maar ja, goed. Ik zeg dat soort dingen, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van. Nee, daar kom je dan al iedere keer weer achter als je er met experts over gaat praten. Laatst had ik bijvoorbeeld zo'n gesprek met iemand die werkt voor Unilever. En bij de marketingafdeling. En ik dacht van, nou, wat ik echt wel mooi vond aan bijvoorbeeld is een merk als Magnum. Weet je wel, die ijsjes. En ik weet niet waarom ik dat goed gebrand vind. Maar dat is eigenlijk met name vanwege het feit dat ze dus echt die classics houden, zeg maar. Maar dan ook ieder jaar een soort van seizoensbreker erheen doen. Een nieuw soort ijsje. En daar gaan ze dan weer mee promoten. Overal en ergens op tv, weet ik het allemaal. En dan hebben we laatst gezegd, nou ja, ik zou je sterker vertellen. Unilever wil heel snel van het ijsje af, want er is helemaal geen droogbrood aan te verdienen. Ik denk, daar zeg ik daar wat van, weet je wel. Dan denk ik van, oké, dat zal allemaal goed over nagedacht zijn, maar blijkbaar werkt het toch nog niet. Je moet mij niet inhuren voor marketingdoeleinden. Echt niet, doe het absoluut niet. Oh ja. This is going out. Terug naar 99. The whole wide west side. Deze TQ.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Yeah. TQ in de Westside op Meer Radio uit 1999. En mijn stelling is: de muziek van tegenwoordig vergrijst. Aan jou de vraag: is dit nieuw of vergeten? Shout out to

Daan en Tijmen. Deze 5 Seconds of Summer. Die Old Me op meer radio. Inderdaad, inmiddels al een vergeten plaat. Dat was 2020, midden in corona. Elizabeth Taylor. Zometeen een Emmy. Do you think it's forever? En dit is Taylor Swift.

0: Taylor Swift, nieuwe single Elizabeth Taylor op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Jawel, en het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Verder al het dringend gebruik, Christiane is in het geval mijn nanny voor vanavond. Voor dit uur dan, want volgend uur heb ik er weer één nodig. Dus mocht je nog wat hebben, kom maar op hoor. Die wil wat horen van de Steve Miller Band. Uiteraard, de Joker is wel een evergreen. Abba Abacadabra draaien we ook nog wel eens af en toe. Maar de Jet Airliner eigenlijk nooit meer. Dus misschien is het wel even leuk om die dan eventjes erbij te pakken. Als een soort van vergeten oeuvre van de Steve Miller Band. Geen probleem.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Faces. Theodor Veldman.

0: Jacqueline en de Lumberjack op meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Ja, ik weet niet wat het is, maar als ik te lang naar een classic rock zender luister, dan heb ik ook wel het zin om bomen om te zagen. Ja, iedere keer als je dan de Doors en Riders on the Storm hoort en weer in Metallica. En, ja, nu gaan we dat doen hoor. Nu komt die skettingzager bij en dan zagen we alle bomen omver. Ja. Dit is een classic rock station. Dat deel je met je vrienden. Ja, dat is. Martin Stoker is hier voor de vormgeving. Hey, meer voor mannen. Classic rock. Ja, dat idee. Ja, dat hoort er wel bij. In dit geval een leuke grap. Nooit meer op de radio eigenlijk deze plaat. Wat dat betreft is hij. Hij is wel tijdloos, maar hij is niet... Ik weet het niet. Het is niet een plaat die je als evergreen iedere dag op de radio kan horen. Net als bijvoorbeeld een AH, Take On Me of... nou, noemen ze het maar willekeurig classic maar op. Nee, hij heeft niet die eeuwigheidswaarde. En dat is wel leuk, want daar ben ik naar op zoek. Platen zonder eeuwigheidswaarde. Op een of andere manier is er iets mis mee. Ze hebben de tand destijds niet overleefd. Om wat voor reden ook. Te lang. Moeilijk te mixen intro. Niet. Dat, ik weet niet. Het is altijd wel iets met zo'n plaat waarvan je denkt. Ja. Nou, naar deze dan. Ja, nou goed. Wat het ook mag zijn. Ik ga ze draaien. Tot een uur of 9 vanavond is dit Forgotten Faces. Op deze fraaie 5 mei 2026. Bevrijdingsdag is hier. Alleen niet echt een officiële feestdag, maar er is genoeg te beleven overal. Elk jaar toch weer worden er bevrijdingsfestivals georganiseerd. En het is een soort van traditie om dan toch na de 4 mei dodenherdenking eventjes de vrijheid te vieren op de 5 mei. En ik ben ook wel blij dat ik nu op dinsdagavond 5 mei voor me kiezen krijg in plaats van 4 mei. Ik heb hem al zo vaak moeten doen. Ik heb hiervoor heb ik een radioprogramma gepresenteerd op zaterdagavond. Ook in de avonduren. Dus zat ik ook vaak om 8 uur 's avonds. Ik ben op een gegeven moment overgestapt naar de dinsdagavond. En op een of andere manier heb ik nou misschien al wel 5-6 keer toch wel die dodenherdenking moeten verslaan. Of iets moeten doen. Ja, hoe moet je dat zeggen tegenwoordig? Of hoe moet je dat nou zeggen eigenlijk überhaupt? Ik doe er niks aan. Ik doe de microfoon dicht. Dat is eigenlijk wat ik moet doen. Ja, 2 minuten lang. En dan, maar het is toch een ander sfeertje, weet je wel. Je moet toch op een of andere manier... Het is een mineur of zo. Dat is het. En je moet toch eventjes 2 minuten stil gaan staan... bij het feit dat we toch een aantal jaren niet vrij zijn geweest. En dat er toch... Nou ja... ik weet niet hoeveel miljoenen soldaten gesneuveld zijn. En dat er echt miljoenen Joden zijn vergast in de Holocaust. Dat er, ik weet niet hoeveel minderheden het verschrikkelijk moeilijk hebben gehad in die tijd. Ja, daar moet je dan toch even bij stilstaan. Dat dat toch niet even vanzelfsprekend is. En dat het ook echt op de loer ligt, weet je wel. Ja, dat is toch iets menselijks. Er zit toch iets in de mens... Ik heb er toch wel lang over nagedacht wat het dan is. Maar ik denk dat het toch wel kan zijn van ja... Een mens als groepsdier prefereert op een of andere manier toch altijd wel... veiligheid en welvaart boven vrijheid. Ja, en daar moet je altijd wel een beetje voorzichtig mee zijn. In die zin dat het je dus ook kan gebeuren dat je... Nou ja, voor de welvaart en de veiligheid... in staat bent tot dingen die... Nou ja, maar je met terugwerkende kracht die niet echt trots op mag zijn. Ja, dan kun je het toch wel stellen op die manier. Dat is toch een bewustwording altijd. Ja, en nou, iedere keer als je dan toch weer politici ziet... die op dat orgel blazen van de welvaart en de veiligheid... dat je dan toch denkt van nou, maar hoe zit het dan eigenlijk met de vrijheid? Ja, hoe zit het dan eigenlijk met die rechtsstaat? En hoe zit het dan eigenlijk met de grondwet? Hoe zit het dan met die democratie? Blijven we daar dan wel vanaf? Laten we dat in stand? Of zijn we bereid om het te slopen? Nou, ik kan je melden, de geschiedenis bewijst... we zijn bereid om het te slopen. Dus ja, op zo'n dag als vandaag moeten we er toch even bij stilstaan. Het is niet zomaar, nee. Toch moeten we die vrijheid koesteren. En de democratie en de rechtsstaat en de grondwet omarmen. Ja. ben er soms wel blij dat ik hier woon. En dat is echt waar. Dat is soms heerlijk om ook even bij stil te staan. Dat je dan 's ochtends vroeg even een bakje koffie drinkt. Je kijkt naar buiten. Ondanks het feit dat het natuurlijk crisis is in de wereld. Dat er van alles op het af zit te komen. Als het gaat om brandstofcrisissen en politieke wispelturigheid, om maar zo te zeggen. Dat je dan toch even naar buiten kijkt en denkt... Ik ben toch wel blij dat ik hier woon, zeg. Ah, ja, het kan toch veel erger. Heerlijk. Moet je echt doen. Moet je echt doen, een paar keer per week zelfs. Dat je wakker wordt en dat je denkt... Oh, dan ben ik toch blij dat ik hier woon. Oké, wat te doen? Nou ja, eigenlijk de vergeten hit draaien. Dat is eigenlijk mijn taak, mijn missie op dinsdagavond. Je mag ook het uit in het zakje doen. Kom maar door studio@meerradio.nl voor de vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Ik heb wel wat nemmies nodig.

0: mij.
1: Ja, yeah, Pink Pantress op Meer Radio samen met Zara Larsson en Stateside. Daarvoor hoorde je nog Martin Garrix, Usher en Don't Look Down uit alweer 2015. Pikken en vergeten, Martin Garrix. Maar ja, gewoon even zoveel hits gescoord en er zijn er een aantal evergreen geworden. Maar deze niet. We gaan eventjes terug naar het jaar 2015. Even kijken wat er allemaal is gebeurd in dat jaar. Of dat ons nog allemaal bijstaat. Een aardbeving in Nepal. Kracht van 7,9 op de schaal van Richter. En dat veroorzaakte dus veel schade. Een dodenaantal van 7.557. Maar het bleef niet bij deze ene aardbeving. Want er loopt weken daarna nog vele naschokken die ook wel veel schade en doden tot gevolg hebben gehad. Een vliegtuigcrash. De Germanwings vlucht 9525 van Barcelona naar Düsseldorf. Die stort neer vlakbij de Franse stad Barlonette. Ja, Barcelonette. Sorry, ja, dat moet ik zeggen. 144 passagiers kwamen om het leven. En 6 bemanningsleden ook. En de ramp blijkt uiteindelijk een bewuste actie te zijn geweest van de co-piloot. Die heeft op deze toch wel vrij egoïstische wijze zelfmoord gepleegd. En daarmee dus ook 144 passagiers en 6 bemanningsleden meegenomen. Dat je dan toch denkt van ja, hè. Als je dan toch de conclusie trekt van mijn leven is totaal mislukt. Het is absoluut zinloos om nog verder te leven. En ik neem de beslissing om er een einde aan te maken. Dat je dan vervolgens ook nog zoveel mensen daarin meeneemt. Is natuurlijk echt zo verschrikkelijk pijnlijk altijd. En tragisch. En och, jongens, ja. Wat is het dan? De zelfmoord van een psychopaat? Of de zelfmoord van een narcist, weet je wel? Ja, hè? Mijn naam zal altijd blijven bestaan. Ja! Ga ik zijn naam helemaal niet noemen? Nee, moeten we hem niet doen. Dat zijn allemaal van die mensen die op die manier dan suicide by cops of zo, weet je wel. Of spookrijden op de snelweg. Ja, of een kinderen meenemen en een ex en dat soort vreselijke dingen. Het is altijd, ja. Oh. Maar dit is misschien wel het toppunt. Zegt een vliegtuig laten crashen met zoveel mensen erin. Niet de eerste keer en het ook niet de laatste keer zal het waarschijnlijk zijn, denk ik. Nee. Provinciale statenverkiezingen waren daar samen met de waterschappen in Nederland. Grote winnaar was D66, grote verliezer Partij van de Arbeid. En wisseling van de macht bij GroenLinks. Bram van Ooyink die ging opstappen, of die stapte op per direct als fractievoorzitter van GroenLinks. Ten gunste van de toen nog heel jonge Jesse Klaver. 29 jaar, de jongste fractievoorzitter van de Nederlandse parlementaire geschiedenis op dat moment. En hij had ook wel een beetje die daadkrachtige uitstraling. Weet je, mouwen opstroken. Hier ben ik. Hier is progressief links-Nederland. Ik ben de nieuwe Obama. Bijna. Ja. Als je die speeches gaat kijken, dan kom je wel een beetje op dat niveau uit. Ja, met die opgestroopte mouwen. Hij heeft toch wel heel erg veel naar Obama gekeken toen. Ja, dat was duidelijk een bron van inspiratie. En nu staat hij helemaal aan de front als boegbeeld van pro? Ja, ook zoiets. Maar goed, de krakersrellen waren er ook weer terug van weg geweest. In één keer in het, in Amsterdam. Ja, dat was een groot krakersbolwerk aan de Spuistraat. Die moest worden ontruimd. Krakerswest was ingegaan. Nou ja, het is weer als van ouds. Moet wel gezegd worden. Even het laatste, eventjes zo'n oud kraakpand. Is behoorlijk mooi opgeknapt, ja. Ja, moet gezegd worden. Eventjes terug in de tijd. Dit is eind jaren 80. Real Love. Jordi Watley.

0: Nieuwe Teddy Swims. Wat een lekkere plaat is dit, zeg. Mr. Know-it-all.
1: Yeah, let's go to the beach.
0: En nu terug naar de lente van 2004. Opnieuw uitgebracht in een soort van remix, remake. In ieder geval, het is net even iets anders dan het origineel. Maar toch, we hebben een lekkere lenteplaat. Nayland Kane en Cruising.

0: Radio uit de lente van 2004. Dat is het moment geweest dat ik mijn eindexamenjaar had. Ja, op een of andere manier blijft deze plaat daarin hangen in dat moment van mij. Ik weet niet waarom. Ja, daar moet ik aan denken. Zo werkt het met muziek. Zeker met muziek die we nooit meer draaien. Heb jij nou zelf zo'n plaat in je hoofd in de jaren 80, jaren 70? Dan ben je welkom als muzieknanny. Studio@meerradio.nl. Dus heb je dan nog zo'n plaat die echt eens blijft hangen op dat moment van, oh ja, die vakantie. Of oh ja, die relatie. Of oh ja, dat schoolfeest. Dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. Zeker als het gaat om de muziek uit de jaren 70, jaren 80. Daar ben ik altijd dringend naar op zoek. En zometeen ook tijd voor de top 40 geschiedschaamte. We gaan terug naar de zero's voor een beschamende top 40 notering. Wow, vast wel iets te vinden, nietwaar? Eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er gebeuren? Het gaat flink afkoelen vannacht. Graad of 6 wordt het ongeveer. En is dat een toch wel matig windje uit het noorden. Windkracht 3 ongeveer. Morgen overdag kans op wat regen. Her en der, maar ook veel zonneschijn. Maar niet warm. Het wordt een graad of 13, 14 maximaal. Dus wat dat betreft is het een stuk kouder en frisser dan een week geleden. Ach ja, we moeten het ermee doen.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Christina Aguilera en haar Candyman op meer radio.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Yes, het is tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug in de tijd en terug naar het jaar 2002. Het jaar waarin George W. Bush en Vladimir Poetin een ontwapeningsakkoord tekenen. Ja, hoe dat allemaal is afgelopen en of iedereen er zo ook zo strak aan gehouden heeft, is natuurlijk maar weer de vraag. Want het kan altijd eenzijdig worden opgezegd, dit soort dingen. Dat is altijd met verdragen en akkoorden en dan wordt daar gewoon door. Ja, nee, klaar. Ja, kun je die dingen soms gaan. En de presentatie was daar van het NIOD-rapport over het drama van Srebrenica. En daarin waren de stuitende conclusies. En het was dusdanig heftig dat uiteindelijk niets anders dan kon worden besloten om op te stappen voor het kabinet Kok 2. Paars 2 viel in de nasleep van de Srebrenica-kwestie. Was alleen een beetje een heftige periode. Want het was ook de opkomst van Pim Fortuyn toen de tijd. Die had het erg goed gedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Er was landelijk min of meer doorgebroken. En er waren heel wat potentiële stemmen waren daar in het verschiet. Hij kon echt winnen. Hij kon echt een nieuwe minister-president worden. En de grootste partij worden. Heel erg drukkende campagne. En de campagne die ging er heel erg hard aan toe. En daar werd een heen en weer gegooid met modder. En de puinhopen van paars hier en daar. Aan de andere kant natuurlijk ook, dit is niet meer gewoon rechts, dit is extreem rechts. Nou ja, we hebben al die termen wel gekend toen de tijd. En op 6 mei gebeurde het dan toch. Pim Fortuyn werd op het Hilversumse Mediapark vermoord. En na een radio-interview bij Ruud de Wild liep hij naar buiten en daar kwam ineens een man op hem af met een pistool. En die schoot de pistool leeg op Pim Fortuyn. Hij zakte in elkaar en overleed op de parkeerplaats. Een vrij heftige dag voor iedereen. Want iedereen niet voor mogelijk hield, is dan toch gebeurd. De politicus vermoord. Midden in de campagnetijd. Uiteindelijk zijn toch de verkiezingen doorgegaan op 15 mei. Weliswaar met een enorme, bittere onderleglaag, zullen we maar zeggen. En het zorgde er wel voor dat de LPF aardig goed uit de bus kwam. 26 zetels, niet de grootste partij, CDA die won uiteindelijk. En er kwam een kabinet, werd gevormd uit dus in dit geval de LPF, VVD, CDA. Die gingen de kar trekken. En dat is niet lang stand gehouden alleen. Maar goed, iedereen probeerde toch in het gedachtegoed van Pim Fortuyn door te gaan. En je kunt op allerlei verschillende manieren proberen te interpreteren wat het dan zou zijn. Het gedachtegoed van Pim Fortuyn is dat dan vooral veel ruzie maken. Onderling. Ja, ik weet het niet. Ze kunnen het nou zeggen. We zullen het nooit weten. Uiteindelijk is het wel een dag die, als je hem hebt meegemaakt, iedereen zich nog wel kan herinneren waar die was en hoe die dat heeft beleefd, die dag. Ik kan het me nog steeds wel herinneren ergens. Het is toch iets wat in mijn geheugen is gegrift gebleven, dat nieuws. Ja. We gaan eventjes naar de top 40 kijken. Wat stond er allemaal in de lijst der lijsten in 2002 op dat moment? Nummer 10 in de lijst was voor Anastasia en One Day in Your Life. Meet Julie van LG en Shaggy op 9. The Riddle, Gigi D'Agostino op nummer 8. Lethal Industry, DJ Chester op 7. Escape, Enrique Iglesias op 6. For My People, Missy Elliott op 5. Toveren van K3 op 4. Whenever, Wherever, Shakira op 3. Like a Prayer van Madhouse, nummer 2. En nummer 1 was voor Billy Crawford en Tracking Me. Nou, er zijn toch wel een aantal van die platen in de top, waarvan je dan toch wel zou kunnen typeren als top 40 geschiedschaamte. Maar welke is dan leuk? Nou, zullen we die toveren maar weer eens doen dan? Ja, het is helemaal hem weer om K3 te vereren. Dus dan doen we dat ook maar gewoon hier op dinsdagavond, nietwaar?

0: Miles Smith op Meer Radio en Drive Safe.
1: Fedor's Muzieknanny.
0: Jawel, het is tijd voor de Muzieknanny. Altijd leuk. Even kijken wat er al is binnengedruppeld via de mail. Studio@meerradio.nl. En nu iets binnengekomen van Leo. En Leo die wil met horen en Dynamite. Is het nou helemaal vergeten? Mwah, kan je over discussiëren. Het is in ieder geval niet vaak op de radio. Dus geen enkel probleem. Gaan we doen.
1: Fedor's Muzieknanny.

Dynamite van Met op Meer Radio in de muziekeditatuur. En tot zover mijn bijdrage voor Carrefour. Zometeen Slijmertijd. En ik meld mij zondag weer, 8:00 met meer wakker. Dit is Dominique Fick.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dennis Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
3: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd, dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
2: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Komkommertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Als je dat maar weet. Ja, ja. Dit is aflevering 13 alweer,
2: Belle. Jij houdt het nog helemaal leuk bij.
1: Ja, en 13, dat vraagt natuurlijk wel een klein beetje... gaat het allemaal wel goed?
2: Ja, alsjeblieft wel. En zo niet, dan toch. We zitten een beetje in een pittige start van mei zo.
1: Echt wel?
2: Met de verjaardagen en met de dodenherdenking.
1: Ik heb die van mij gehad ondertussen.
2: Ja, jij hebt het al heerlijk en je hebt het heel mooi weer gehad.
1: Ik heb
2: het verjaardag.
1: Ja, we hebben echt heerlijk op een terrasje gegeten, 's avonds lekker gegeten.
2: Dus officieel ben jij nu een oude man?
1: Ik ben nu het, zoals jij vorige week zei, het 7e decennium ingestapt. Maar jij zat aan de vooravond, weet je nog?
2: Iemand schreef mij net dat ik mijn oudjaarsavond nu heb.
1: Oudjaarsavond?
2: Ja, want morgen begint voor mij een nieuw jaar.
1: Ja, zullen we maar eens gaan vieren dan?
2: Ja, we gaan het gewoon vieren, zeker wel. En wat we ook gaan vieren is Bevrijdingsdag.
1: Is dat zo?
2: Ja, we hebben een playlist bij elkaar gesteld voor jullie, de luisteraar. En het heeft allemaal te maken met bevrijding, met vrede, met een beetje lief zijn voor elkaar. En in deze tijd kunnen we dat wel goed gebruiken.
1: Absoluut.
2: Dus we starten met Ebony and Ivory van Paul McCartney. En daar heb ik nog een klein nieuwtje over. Want Paul McCartney die staat op het nieuwe album van The Rolling Stones dat in juli verschijnt.
1: Jeetje, gaan die mannen toch weer een album maken?
2: Ja, ze hebben het al gemaakt.
1: Ze hebben het al gemaakt.
2: Ze hebben het dus al gemaakt en het verschijnt al in juli. Dus het is al afgemixt en alles. Dus nogmaals, allemaal dik in de 80 en still going strong.
1: Jongen. Ik geef het je te doen, hè?
2: Ja, we hebben nog even, zullen we
1: maar
2: zeggen.
1: We hebben nog even. Maar degene die meespeelt, Paul McCartney, is ook wel van een... leeftijd ondertussen.
2: Ja, dat zeg ik. Dik in de 80.
1: Allemaal dus dik in de 80. Ja, dus gemiddeld 80 plus. Ik doe het ze niet. Ik weet het niet tegen die tijd. Maar ik zou nu zeggen van ik doe het ze niet aan.
2: Tuurlijk wel.
1: Ja?
2: Tuurlijk. Nou, en misschien dat je niet het niveau van de Rolling Stones houdt qua spelen en gitaar en dat soort dingen. Maar wie weet loop je nog vrolijk achter de microfoon te bebbelen.
1: Zeker. Nou ja, dat hoop ik wel natuurlijk. Ja,
2: daarom. Dus, en alle leuke dingen van het leven daarvan te genieten. Dus we gaan ook een beetje het leven vieren vanavond.
1: Absoluut. Het is een feestdag en daarom gaan we ook verder. En trouwens, ik vind het leuk. Jij hebt de playlist samengesteld.
2: Ja, klopt.
1: En die is helemaal in teken van vandaag 5 mei. Dus we starten met Ebony Ivory, Paul McCartney en...
2: Steve Wonder. Live together in perfect harmony.
1: Kijk, mooi kunnen we niet beginnen.

0: Zo is het maar net. I want to break free.
1: Ja, ja. Freddy had er behoefte aan. Hè? Om ja. Even lekker vrij te zijn in te doen en te laten wat hij wil.
0: Ja, dat heeft hem een... Nou ja, nee, ik zal niet cynisch worden.
1: Nee, doen we niet. Nee. Want dit lied gaat eigenlijk ook over dat je niet vast moet zitten onder wat voor regime. Of het nou thuis is of door een dictator of weet ik veel wat dan ook.
0: Ja.
1: Je moet kunnen doen en laten en kunnen zijn wie je wil. Dus, ja. En dat is gewoon een ontzettend vet nummer.
0: Absoluut.
1: Niet,
0: dus. Absoluut.
1: Hey, maar het is 5 mei. Wat is 5 mei voor jou eigenlijk?
0: Nou, bevrijdingsdag dus. Hè, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Het is de dag voor jouw verjaardag.
1: Ja. 3 dagen na de jouwe.
0: Ja.
1: Oké, maar wat doe je er iets aan? Voel je er iets bij?
0: Ja, we hebben net even in de voorzit hebben we het er ook heel kort over gehad. Ik merk wel naarmate ik een dagje ouder word dat die hele oorlog en alles wat erna gebeurt in de oorlogen van vandaag de dag, dat toch steeds meer op je gemoed gaat spelen. Dus al die verhalen die je nu weer in de krant leest of waar dan ook, of hoort op de tv, radio.
1: Ja.
0: Op een of andere manier zoiets van, jeetje, ja, wat kunnen we elkaar aandoen, hè?
1: Ja.
0: En nog steeds.
1: En
0: daar word je zo moedeloos van. Het is,
1: en gisteren, dat bekladden van het Nationaal Monument.
0: Ook weer zoiets, hè? Ik snap dat mensen even aandacht willen voor een bepaalde, voor een hoge goede zaak, maar waarom dat? Waarom op dat moment?
1: Het gek is, dat monument staat voor alle gevallenen in alle oorlogen.
0: Ja.
1: Ten tijde van nu en vroeger.
0: Klopt.
1: Dus, en dat gingen ze bekladden. Dus ja, ik denk dat ze er eerder negatief mee hebben. En ze hebben het recht om aandacht te vragen. Laten we wel wezen, maar niet op deze manier.
0: Nee, nou, daar ben ik eigenlijk wel met je eens.
1: Dus, maar goed, dat is ook een beetje mijn persoonlijke mening.
0: Maar je vroeg wat betekent 5 mei voor mij. Ja, 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, uiteindelijk vieren we natuurlijk die vrijheid nu. En ik vind het ontzettend leuk dat we nu ook dit jaar weer gewoon zoveel bevrijdingsfestivals hebben.
1: Ja.
0: Ik vertelde je net, we zijn vandaag even de drukte ontvluchten naar de Kennemerduinen gereden om daar even een wandeling te maken. Het duurde even een stiek kwartiertje langer om er te komen, kan ik je zeggen.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk moet je om Haarlem heen. Hè? Want normaal gesproken rij je door Haarlem heen. Maar nu moesten we er echt omheen om toch nog tijdig bij ons
1: Haarlem staat
0: te komen.
1: Er staat bekend hoor.
0: En dat vind ik gewoon top. Dat vind ik echt top. En over het algemeen bereik je daar nog steeds heel veel jongeren mee. Jongeren ook in het gevoel van, het is echt wel uniek om in vrijheid met elkaar te kunnen leven. En als je de krant openslaat nogmaals, denk je af en toe van, hoezo vrijheid?
1: Ja.
0: Maar kijk even om je heen in Nederland. Hè.
1: Nou, ik hoorde gisteren dat die hoge meneer van de Defensie heet, ik ben zijn naam heel even ontschoten, dat krijg je als je wat ouder wordt. Die pleitte ervoor om geschiedenis als verplicht vak in het takenpakket op de middelbare school erin te zetten. Gewoon verplicht, net zoals Nederlands, Engels, geschiedenis.
0: Ja.
1: En ik denk dat we zoveel kunnen leren van de geschiedenis. En dat er een heleboel mensen nu gewoon geschiedenis ontkennen omdat ze het niet meegekregen hebben.
0: Ja.
1: Vind ik een hele lastige zaak.
0: Ja, is het ook.
1: Dus, maar wist je dat de Bevrijdingsdag eigenlijk de eerste keer gevierd werd op 31 augustus in 1945?
0: Nee, daar was ik niet bij. Nee.
1: Nee, het werd namelijk voor de eerste keer na de capitulatie van de Duitse en de Japanse bezetters op 31 augustus 1945 gevierd. Want dat was nog op die dag Koninginnedag. Koningin Wilhelmina wilde dit feest echter niet op haar verjaardag verder de rest van haar leven vieren. Dus toen kwam 5 mei in beeld, de dag van de capitulatiebespreking in Wageningen.
0: Ja.
1: En nu was er dan ook nog een beetje vanuit de kerkelijke hoek moeite, omdat het ook wel eens op een zondag 5 mei zou zijn.
0: Ja.
1: Dan zou de zondagsrust verstoord worden. Mm. Maar sinds 1968 werd besloten van nou, als Pasen en Pinkster op één dag vallen en het is 5 mei, dan wordt het alsnog gevierd.
0: Ja.
1: Dus ook op de zondag.
0: Ja.
1: En van 1958 werd de Bevrijdingsdag echt slechts 1 keer om de 5 jaar gevierd. Maar daarna is het wel weer in zwang geraakt. Het is niet zo dat iedereen dan vrij is. Om de 5 jaar is het wel een nationale feestdag.
0: Mm-hmm.
1: Maar de winkeliers of de werkgevers zijn niet verplicht om hun werknemers een vrije dag te geven. Dus ze willen dat ook wel weer vastleggen.
0: Ja, nou, ik heb het sinds een paar jaar keurig in mijn CAO zitten. Dus
1: ik
0: mag de vrijheid genieten.
1: Ja.
0: En de vrijheid van de vrede. En daar zingt Rutja Kot over uit het Songfestival van 1993. Het heet Vrede.

0: Hoe actueel dat nog steeds is. Hè? Het wil nog steeds niet lukken om de vrede te bewaren.
1: Het is ongelooflijk. Het is 30 jaar geleden dat nummer. Hè?
0: 30 jaar geleden.
1: Ja. 30 jaar, ruim 30 jaar geleden. Ja, maar het is nog steeds iets waar we keihard voor moeten werken. En vrede is niet vanzelfsprekend. En gisteren was het natuurlijk ook dodenherdenking.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook vrij belangrijk om dat aan je kinderen mee te geven.
0: Zeker.
1: Dat hangt allemaal met elkaar tezamen. En Haarlemmermeer die is daar ook altijd paraat mee. In Haarlemmermeer waren er herdenkingsbijeenkomsten verspreid over Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Battenverdorp en Zwanenburg. Mm-hmm. En er was een stille tocht. En er zijn ceremonies geweest bij de lokale monumenten. In Hoofddorp was de centrale herdenking bij het monument op de Van Stamplein. En we leven in een tijd waarin oorlog en dreiging weer dichtbij zijn. Elke dag horen we in het nieuws over geweld, conflicten en mensen die moeten vluchten. En juist daarom is het belangrijk dat wij blijven gedenken. Dat we blijven nadenken over wat er kan gebeuren als haat en uitsluiting de overhand krijgt. En dat zei burgemeester Marianne Schuurmans gisteravond bij het oorlogsmonument in Hoofddorp. En vrede is kwetsbaar.
0: Ja.
1: En ze heeft het weer behoorlijk treffend. Ik heb de hele speech gelezen, gepakt. En ik denk dat eigenlijk wel denkend mens met haar het alleen maar eens kan zijn. Maar wat Ruudje ook het al zei, het is moeilijk om de vrede te bewaren.
0: Ja, en dan komen we toch weer een beetje in die 4 mei-modus, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje, ja, oké.
1: Okay. Ja, het hangt er een beetje aan, hè?
0: Ja.
1: Het hangt eraan. Vrede en oorlog hangt eraan. Je kan geen vrede zonder oorlog hebben.
0: Nee.
1: Andersom helaas ook niet, maar we vieren de vrijheid.
0: Ja, en dus daarom gaan we verder met
1: Pharrell Williams, Freedom. La, la.

0: betekent dat, Bella?
1: Ja, het is weer snibbeltijd.
0: Het is snibbeltijd.
1: Het is snibbeltijd. Ja. En wat gaan we dan doen?
0: Wat wij eraan gaan doen is het volgende.
1: Nou.
0: Wij gaan het snibbelspelletje spelen.
1: Yes.
0: Jawel. Vorige week is je uitgelegd hoe het ontstaan is.
1: Ja.
0: De snibbelnaam, dat ga ik niet herhalen. Ik ga nog wel even voor de zekerheid, voor de mensen die dit keer voor het eerst inschakelen. Dat kunnen er ondertussen niet veel meer zijn, denk ik.
1: Nee. We hebben een
0: toch nog even uitleggen
1: kern.
0: Hoe het ook weer zit.
1: Ja.
0: En het zit eigenlijk heel simpel. We hebben een spelletje. Wat gedomineerd wordt door een dobbelsteen. En die dobbelsteen bepaalt het lot. Wie en welk plaatje mag laten draaien nu vandaag. En dat is eigenlijk heel simpel. We hebben zes kanten met puntjes erop. En,
1: vaak bij een dobbelsteen.
0: Het is vaak bij een dobbelsteen. En ik ga. Ja, dank. Hou je. Nou, ik zou bijna iets vervelends zeggen. Je weet dat ik hier helemaal niet tegen kan. Maar ik ga het nog een keer proberen. We hebben een dobbelsteen. Er zitten zes kanten op. Puntjes 1 tot en met 6. Oneven. A. Even. B. Bellen. A. Arjan. Dus. Al dus. Ik ga even doen. En het is een 4.
1: Ook dat nog.
0: Ook dat nog. Ik ga even naar de wc bellen. Veel plezier ermee.
1: Sorry. Ik heb de slappe lach. Je bent ook zo makkelijk om de kous te krijgen. Heerlijk.
0: Verdorie.
1: Oké. Nou, ik had een plaatje paraat staan. Mm. Nou, dat klinkt een beetje heel vrolijk. Maar het is eigenlijk een single die heel veel impact heeft. Ook in de geest van deze uitzending. What's Going On van Marvin Gaye. En dat is eigenlijk een heerlijk nummer als je eraan naar luistert, ja, weet je wel. Borreltje erbij, ja, wijntje, ja, erbij, precies, gezellig, ja, tralala. Maar dit nummer is ter inspiratie geschreven omdat de schrijver ervan getuige was van het politiegeweld en het brute geweld in People's Park in Berkeley. Amerika in 1969. Het is ook al een tijd geleden. En dit nummer is ook al best wel oud. Maar daar desalniettemin ook tijdloos. Want het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Er waren een hele hoop anti-oorlogsactivisten aan het protesteren. En de politie heeft daar gigantisch op inlopen hakken. Waardoor er doden zijn gevallen. En het is later ook bekend geworden als Bloody Thursday. En ontsteld door deze situatie vertelde de schrijver aan een andere schrijver dat hij toen hier iets zag. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? De ene vraag leidde tot de andere. En ja, de grootste vraag was: waarom sturen ze kinderen zo ver weg van hun families naar het buitenland?

0: En bellen, vertel, wat is er morgen aan de hand?
1: Nou, gaat toch op.

0: Ja. Het is, nou, de taart hebben we al op.
1: Ja.
0: Dat scheelt. Dus de goede aftrap is... Ik zit hier tussen de ballonnen en de slingers. En ik heb een prachtig boek gekregen van Gerard Ekdom. Dus ja. Ik ben helemaal verwend. Maar dat terzijde. Dus het is ook een feestdag. Ja. Een dubbele feestdag.
1: Dubbele feestdag.
0: Zeker.
1: Ja. Ja, die heb ik al een keer gehad.
0: Ja, je, maken je, bent helemaal ja. Van, je bent helemaal van de sniebel.
1: Ja, het gaat helemaal niet goed zo.
0: We gaan gewoon naar het volgende nummer. Ja. En dat is een hele, eigenlijk een hele duidelijke. One Love, People Get Ready. Van Bob Marley en de Wailers. One Love. Nou, hoe kun je het hebben? Je mag elkaar echt wel wat aardiger bejegenen. Ja.

0: Ja, ja. Dat zijn korte nummers, hè? Want na de, wat we allemaal gehad hebben. Die oudere nummers zijn echt 5-6 minuten lang soms.
1: Absoluut, ja.
0: En dan ineens zit er weer eentje voor 3 minuten tussen. Dus we moeten even scherp blijven. Helemaal goed.
1: Ja.
0: En nou, het volgende nummer. Vertel jij eens.
1: Rob de Nijs. Alles wat ademt werd geschreven door Belinda Muldijk, Lennart Nijg en Gerard Stellaert. Lennart Nijg kennen we heel goed.
0: Ja.
1: Lennart Nijg is ook de schrijver van talloze
0: hits.
1: Liedjes van hits eigenlijk. Hè, van De Groot.
0: Marwen en de Groot. Groot, ja. Ja.
1: Maar ook voor de Nijs, Malle Babbe en Avond geschreven. Dus het is echt geweldig. De titel zelf die is gebaseerd op een bijbeltekst. Wist je dat?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Nee, wist ik ook niet. Het is een vredesboodschap. En die bevat een referentie naar Psalm 150, vers 6.
0: Oh, nou, dat we dat ook even meteen kunnen noteren.
1: Ja, ik ben christelijk opgevoed. Ik ben naar een zondagsschool geweest.
0: Oh ja,
1: maar, dit is toch echt heel ver weggezakt ondertussen. En trouwens, het was hervormd. Het was niet gereformeerd.
0: Oh,
1: dus
0: nee. Dat scheelt.
1: Van de koelere kant, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar laat alles wat adem heeft de Heere loven.
0: Oké, ja. Dus daar is het naar verwezen.
1: Precies, de boodschap is er dus één voor de vrede.
0: Ja, ja, in die tijd dat het geschreven is, dat was 1985, mm-hmm. hè? Toen hadden we gewoon nog de oude Koude Oorlog hier, hè?
1: De oude Koude Oorlog.
0: Ja. Er stond de Berlijnse Muur nog en eigenlijk was dat ook een hele grimmige tijd.
1: Ja.
0: Dat je denkt van ja, de raketten stonden op elkaar gericht.
1: Klopt.
0: Amerika en Rusland.
1: Ja.
0: En het schijnt ook dat in dat nummer alles wat ademt in het Russisch gezongen wordt. Moet je maar eens opletten.
1: Ja, gaan we naar even op die dingen, op die muur.
0: Ja.
1: Misschien kan je nog herinneren dat Ronald Reagan op een gegeven moment tegen in het algemeen riep van Mr. Gorbachev, tear down the
0: wall. That wall. Ja, dat
1: nou,
0: weet ik
1: nog. In 1989 is het gebeurd.
0: Eindelijk.
1: Ja, Rob de Nijs, alles wat ademt.

0: For you and for me. Make it a better place, ja.
1: Het is een mooie wens, toch?
0: Het is een absoluut mooie wens. En laten we ons daar maar bij houden dan.
1: Ja, het is een nummer van het album Dangerous. Van, het was het 8e studioalbum van Michael Jackson. En het is een nummer vol anti-oorlogsteksten. Heb je dat een beetje meegekregen?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat de mensheid de wereld een betere place kan maken. En uit dat nummer richtte hij ook de Heal the World Foundation op. Een liefdadigheidsorganisatie. En die had het doel om het leven van kinderen te verbeteren. Het was ook bedoeld om kinderen te leren hoe ze anderen konden helpen. En ja, in retrospectie is dat natuurlijk best wel heel gek allemaal. Maar ik denk dat er ook wel een hele goede gedachte... Ik ga ervan uit dat het een hele goede gedachte is.
0: Dat denk ik dan ook maar. Hij was behoorlijk verknipt op allerlei gebieden.
1: Dus, ja,
0: tegelijkertijd ook wel de King of Pop. Linksom of rechts.
1: Ja. Het kunnen allemaal naast elkaar bestaan, hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: hey, Bella, we hadden het net even over de muur, hè? Maar volgens mij
1: gaat
0: het volgende liedje van de Duitse band Scorpions...
1: Oh ja?
0: Gaat over de Wind of Change.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is ook het enige wat ik weet eigenlijk.
1: Komt het verhaal?
0: Nou, nee, het heeft te maken natuurlijk met de Oost-West-verhoudingen in Duitsland op dat moment.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het nou voor, tijdens of na de val van de muur was. Ik weet het gewoon niet meer. Maar ik weet wel dat het er heel erg sterk mee te maken had.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En laten we hopen dat die wind of change ook voor ons heel snel komt.
0: Absoluut. En dat het gewoon een gezonde en gezellige wind gaat worden.
1: Ja.

0: Dat gaat maar door.
1: En ik zit net echt voor het eerst en denk, goh, deze keer heb ik niet in de microfoon meegezongen. Maar...
0: Ja, nou wel meefluiten en we worden meteen een dip in de techniek, weet je nog? Ja.
1: Nee, nou, volgens mij hoorden ze mij net ook weg. Ik ga niet door dat je de microfoon openzet. Maakt niet uit.
0: We gaan bijna afsluiten bellen.
1: Ja.
0: Ik heb nu even de goede versie gevonden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat is fijn. Nog even het fluitje.
0: Oh, wacht even, ik doe de verkeerde, joh.
1: Nou, gewoon weg te draaien?
0: Nee, ik zit niet weg te draaien.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Oké.
0: Okay. Deze bedoel ik.
1: Ah. Heb je, hè? Hoe kom je daar nou weer aan?
0: Ja. Spotify is gewoon beschikbaar. Dus ze hebben hem ook ingezongen voor bellen.
1: Oh.
0: Bellen, ik wil je morgen onwijs fijne... Ik zal hem even wat zachter zetten.
1: Verjaardag.
0: Ik wil je morgen onwijs fijne verjaardag wensen. Ik weet dat je ontzettend druk hebt met allerlei dingen om je heen... die ook geregeld moeten worden.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik hoop dat je ook nog even een momentje vindt... om inderdaad gewoon morgen echt tijd te besteden aan je verjaardag. Even te reflecteren op de afgelopen 60 jaar. En de 60 jaar die nog gaan...
1: 60 jaar!
0: En de 60 jaar die nog gaan komen. Vind je dat niet goed?
1: Ja, ik vind het geweldig. Ja. Nou, ik hoef niet zo oud te worden, hoor. Ik moet er niet aan denken zelfs. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ik vond het een gezellige uitzending. Je hebt
0: Zeker.
1: Me enorm verwend met alle cadeautjes en de versierselen. En volgende week doen we niks alsof er niks aan de hand is.
0: Precies.
1: En dan zijn we gewoon allebei weer een jaartje ouder geworden.
0: Gewoon, ja, de dagen gaan gewoon verder. Ja.
1: En voor vandaag is het nog de afsluiting. Het is nog even mijmeren in de vrede en voor vredestijd.
0: Klopt. En dat gaan we doen met Imagine.
1: En Ton, succes zo direct.
0: Ton, succes zo meteen. En voor iedereen die al lekker gaat slapen, gewoon welterusten, toch?
1: Ja, welterusten.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda en de Munnik.
2: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: George Michael met Freedom 90. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij deze Nice and Slow op deze avond. En we hebben weer heel veel goede muziek voor je, hoor. Zo straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 keer de Jordan, oftewel Caro Emerald. Die krijg je te horen straks na het nieuws van 10:30. Maar nu eerst, je hoort hem al, hè. André Hazes, zij gelooft in mij.
2: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

In Nice and Slow waren dat Wise Men van James Blunt en Right Here Waiting, de eerste hit voor Richard Marx in de jaren 90. Voor half elf heb ik nog voor je Those Simple Things van Richard Thread, Sailor Song van Gigi Perez en She's No Lady van Lyle Lovett.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.
2: Oh.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Can We Try door Dan Hill en Vonda Shepard, gemaakt in 1987.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Cara Emerald had hele grote hits, denk aan Tighten Up, die ga je straks horen. Maar toen ze de naam de Jordan aannam, had ze geen hits meer. Maar het waren wel aardige platen hoor. Dit is het eerste van haar in deze 2 van 1.
2: I can't.

Nena in 2009 met In Mijn Leven. En we zijn er weer toe in de laatste twee van dit uur. Door het zometeen Don't Cry For Me Argentina. Het enige echt origineel door Julie Covington uit 1977. Maar eerst hoor je nog hier Phil Collins.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Pan Sissy in 1992 met Woman in Love.
1: Is er weer op 2 uur, joh?
2: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Ja, ja, we hebben nog 1 uur te gaan, hoor, in deze Nice and Slow. Met 11:30 natuurlijk Suzanne Freek voor Gerda. En dan...
2: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1. En die is dit uur voor Roxy Music. De stem van Brian Ferry ga je straks te horen. Maar nu, hier is De Kast uit Friesland. Met Overal was vrede. Als

weer helemaal terug. Céline Dion, dit was Dansons, haar nieuwe single. In september geeft ze enkele concerten in Parijs. En hier is Bob Dylan. We gaan terug naar de jaren 70. Hier is Bob Dylan met het verhaal van George Jackson. En zometeen hoor je ook LTD met Shine On.

0: ik mij neer. Hier leg ik mij af, oh, hou me vast.
1: Tot hier moest ik mij leven.

Een unieke combinatie. Wende samen met Antoon in Hou Me Vast. En voor het NOS Journaal van 11:30 heb ik deze nog van Tim Hardin. Het is een liedje geschreven door Bobby Darin voor Tim Hardin. Nadat hij het geschreven voor Bobby Darin, If I Were a Carpenter. Tim Hardin met A Simple Song of Freedom.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Meer
0: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Suzanne Freek ook vanavond gedraaid voor mijn lieve Gerda. Schatje, deze was voor jou, hè. En tot straks, hè, na het NOS Journaal.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Eerst Roxy Music 2 keer. Als eerste gaan we naar 1982 met Avalon. En daarna, opgenomen naar de dood van John Lennon, een ode aan John Lennon. Een nummer van John Lennon, Jealous Guy. Dat allemaal hier in 2 van 1 bij Meer Radio.

Johnny Hallyday. Het komt uit de film Regina Louie. En dit was een klassieker uit Frankrijk. En dit is een nummer ook gedaan ooit door Tina Turner. Maar dit is het origineel van Al Green. Let's Stay Together.

En dat is de nieuwe single van Taylor Swift, Elizabeth Taylor, een ode aan de actrice. En tot zover Nice's Love voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met de Captain en Tenniel. Wel te rusten, hè?

0: Passie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruise ship Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruise ship en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was er bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.